0: dichtstbijzijnde strandstoel opgezocht. Dit waren de heren van First Class met hun ultieme surfklassieker Beach Baby. Het lijkt wel of de zomer al echt begonnen is hier op de radio, maar toch moeten we er nog heel even op wachten. Hey, het is weer zaterdagmiddag. Gooi de ramen wagenwijd open en zet je radio op maximaal, want dit is alweer een nieuwe aflevering van Hitwaves. En dat hier bij Radio Noordzee Internationaal. Heel fijn dat ook jij er weer bij bent.
1: Het is weekend!
2: Radio Noordzee. Dit is Jo van Limburg.

funk en salsa uit 1983 van een van de grootste Franse exportproducten van de jaren 80. Een tijdloze floorfiller die Parijs even als Rio liet aanvoelen. Dit was Bandolero met hun wereldhit Paris Latino.

0: Zo, alweer een leuke Nederland-België samenwerking hier op jouw radio. Het is een emotionele ballad geworden over het einde van een relatie waar toch nog liefde is. Onze Vlaamse Olivia Trappeniers, die in Vlaanderen vooral bekend is geworden in het dance-genre. Ze koos nu voor een nummer met wat emotionele diepgang en voor een samenwerking met het Nederlandse duo Benner. En het nummer kampeerde dan ook wekenlang in de hitlijsten. Olivia Trappeniers en Benner, en wat blijft er nog over?
1: Johan van Limburg, keihard, de lekkerste.

deze plaat. In 1965 was het de soundtrack van de Flower Power beweging. De tekst van het liedje vertelt hoe de zanger op een koude winterdag droomt van het warme Californië. En het werd dan ook toen een bijzonder...

geïntroduceerd door haar broer Ricky. En ze scoorde er in 1988 in zowat geheel Europa een top 10 hit mee. Een heerlijk duistere dance track die na bijna 40 jaar nog steeds staat als een huis. De Britse popqueen Kim Wilde met haar ijzersterke hit Never Trust a Stranger. Goed.

zo'n lekkere plaats hier in het programma. We plukten de heren nog even weg uit de Nederlandse dance scene. Eerder bestormden ze de hitlijsten ook al met nummers als Up Till Down on the Move en Summer on You. En in 2025 dook ze voor dit nummer de studio in samen met de Zweedse zangeres Oaks en zanger James, oftewel Jim Garner.

0: ooit geschreven door Isaac Hayes en uitgebracht door Carla Thomas. Wij draaiden de versie uit 1978, deze Rachel Sweet en A Baby.
1: I'm Ferry Maat. It's good to listen to Radio Noordzee International again.

laatste, dit nummer. Deze Spaanse charmeur veroverde er in 1981 de Europese hitlijsten mee. Een tikkeltje nostalgie dus hier op de radio om je dag wat

0: Met deze nieuwe single luidt onze Vlaamse David van Dijk een nieuw muzikaal moment in. En markeert hij tegelijkertijd ook opnieuw een bijzondere mijlpaal, namelijk 20 jaar artiest. En terwijl het nummer een heel eigen verhaal vertelt, vat de titel perfect samen wat David vandaag voelt. Namelijk ongeloof, dankbaarheid en verwondering voor zijn 20-jarige carrière. En sindsdien is hij dus ook niet meer weg te denken uit de Vlaamse muziekwereld. Een echte meezinger waar je vanzelf een glimlach van krijgt volgens mij. David van Dijk, en ik kan het niet geloven.
1: Hitwaves. Hitwaves. Yo, van Limburg.
2: From the capital of the South.
3: R-N-I.
2: We are the hits.

0: Een leuk nieuw nummer van de Noorse koning van de Tropical House. En voor deze single bundelde hij zijn krachten met Griffin en Khalid. Griffin leverde eerder al hits af als Woke Up in Love met Callum Scott. Terwijl Khalid wereldwijd doorbrak met Location en samenwerkingen met onder andere Billie Eilish en Marshmallow. En als je deze drie dus samenzet, wel, dan krijg je dit. Keigo, Griffin en Khalid en Save My Love.
1: That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo. I'm lost,

Ze blijft duidelijk een van de grappigste Britse hits uit 1970. Destijds geschreven en gecomponeerd door Albert Hammond en Mike Hazlewood. En op single uitgebracht door deze one-hit-wonder, de Pipkins. Dit was Gimme Dadding.

0: zeker nog steeds barst van de energie. Deze van King en Love and Pride. Goed, en dan nu nog eens even wat nostalgische gezelligheid hier op de radio. Een nummer dat je bijna nooit meer hoort op de radio, ook al gaat het over de radio. Ik weet zeker dat u hem allemaal kent, ook al wil je het misschien toch niet zo toegeven. Even lekker meezingen met deze van Hank B. Memphis en jij daar in de radio.
1: Remember the sound of the Mevo 2? It's here again, just for you.
2: Remember the medium wave, the short wave. It's all in the past. But R&I is still alive, better than ever on the internet and FM. R&I makes you happy. Makes you happy.
3: Een vloedgolf van hits
4: en oldies,
3: maar wel de allerbeste
4: in Hitwaves.

Ik durf erop te verwedden dat u thuis de radio toch weer iets luider hebt gezet voor deze plaat. Een vrolijke knipoog uit 1982 die precies verwoordt waarom wij dit werk zo graag doen. Van oorsprong een Duits nummer met als titel Duda im Radio van Rolk Zukowski. En in de begin jaren 80 dus ook uitgebracht in Nederland. En ik ben nu dus even uit de radio gekropen op deze plaat af te kondigen. Henk Wim Memphis en jij daar in de radio.

De debuutsingle van het Deense Eurodance duo en zussen Me and My. En uitgebracht in augustus 1995 ook alweer. Het nummer is trouwens ook terug te vinden op hun gelijknamige album dat eveneens verscheen in 1995. Het nummer scoorde bijzonder goed in de internationale hitlijsten. En ook hier bij ons geraakte het nummer zonder al te veel problemen bij de bovenste 10.

plaatje pakken voor jezelf met deze plaat. Oorspronkelijk een country nummer uitgebracht door Don Gibson in 1958. Later is het nummer dan ook nog gecoverd door onder andere Johnny Cash, Trini Lopez, Neil Young en Sammy Davis Jr. En ook deze Maastrichtse band maakte van dit nummer een enorme hit, die toen trouwens wekenlang bijzonder hoog in de hitlijsten was terug te vinden. Een tikkeltje melancholisch, maar met die onweerstaanbare sound van toen. Dit waren The Walkers en Oh

we zijn aanbeland aan de derde en laatste ronde. Maar eerst even een overzicht. Op 20 vonden we van nummer 8 afkomstig 11 weken. Jackpot is Everybody Happy. 9 weken in de Miamico Top 50. Van 18 naar 19, 1 plaatsje dus gezakt. Wiltura, nu sta ik daar. Op 18 Willy Sommers met Bruiloftsklokken. Hij staat er 6 weken in en kwam van nummer 10. Walitax. 2 weken in de Miamico Top 50 van 29 naar 17 met recht dus een stip. 4 weken. Frédéric François, N'oublie jamais van 17 naar 16. En op 15 de superstip. ABBA met Waterloo. Zomaar uit het niets. Logisch naar het Eurosong Festival wat ze gewonnen hebben. 4 weken voor Art Sullivan, Un Ancien. Zo zeg ik het maar even op die manier. Van 20 naar 14 een stipnotering. En een andere stipnotering was afkomstig van de Three Degrees op nummer 13. Zij kwamen van 21 af. Ook maar liefst wat plaatjes gestegen in de derde week. Wie we niet hebben gehoord staat op 12. Staat 6 weken erin en komt van nummer 14. Joe Harris en Hey Katrientje. En wat vinden we op nummer 11? Susie Quattro and the Devil Kid Drive.

0: Deuntje, Deuntje. La Paloma, inderdaad. Maar de eerste uitvoering van John Horton komt toch gauw weer terug. 7 weken in de Miami Go Top 50.
1: Kom toch gauw weer terug.
0: Van 12 naar 10.
1: Kom terug in mijn arm.
0: En dan gaan we over naar de top 10. Nou, die hebben we, zijn we al eigenlijk al begonnen, hè? Eigenlijk de top 9 dan in dit geval.
1: Ik ben
0: 4 weken erin. Van 23 naar 9. En je raadt het al, een stipnotering. Teach-in. En fly away.

Jet, 4 weken in de hitparade van 13 naar 8. Van het album Band on the Run, waar dat prachtige Band on the Run ook vandaan kwam. Machtig LP trouwens. Ik heb hem in 84 gekocht, 1984 wel te bestaan. De derde week, van 9 naar 7, stappen wij op de trein met Albert Hammond en I'm a Train.

je t'aime, chérie. Helvegen staat hier in de Miamigo top 50. Van 7 naar 6 gestegen. James Lloyd. We gaan naar nummer 5. Hij is gezakt. Of deze heren zijn gezakt vanaf 2 afkomstig. Staan 9 weken in de Miamigo top 50. The Hollies. And the air that I breathe.

Muziektelescoop. Het weekblad rond nieuw verschenen grammofoonplaten in de Benelux. Wekelijks verkrijgbaar bij uw platenhandelaar. Poptelescoop.

8 weken Miami Go Top 50. Nick McKenzie. De Peaches on the Tree. Die plaat is in Nederland nog eens een hit geweest. Dat kan ik me nog wel herinneren, ja. Of toch weer wel. Ik weet het niet meer precies. Ja, ik was altijd tussen België en Nederland. Zat ik altijd een beetje te kiezen. Waar wil ik wonen? Waar wil ik werken? En waar is de radio zo leuk? Zeg ik altijd maar weer. Dan kies je voor 8 weken dus. Van 5 naar 4. En deze staat 9 weken erin. Van 4 naar 3. Ringo Starr en Your 16.

we gaan van 11 naar 1. Suzy Quattro, The Devil Kid Drive. John Horton komt toch gauw weer terug. Op nummer 9, Teach-In Fly Away. The Wings op 8 met Yet. Nummer 7, Albert Hammond met I'm a Train. Nummer 6, James Lloyd, Je T'aime, Je T'aime. Op 5, The Hollies, The Air That I Breathe. 4, Nick McKenzie, Peaches on a Tree. 3, Ringo Starr, You're 16. En nummer 2 net, Ronald and Donald. En Kwek Kwek. Voor de 9e week. Op de eerste plaats niet, maar wel 9 weken in de Miami Go Top 50. Staat nummer 1, Mutt met Tiger Feet.

Nut en Tiger Feet, nummer 1 in de Mimigo Top 50. En de Mimigo Top 50 dan van 21 april 1974. En dan heeft u vorige week geluisterd. Als we dan tijd over hebben, gaan we aandacht besteden aan wat LP's uit die periode. En we hebben het dan over 1974. En een beetje dubbel, want de muziek die je de laatste paar minuten gaat horen in deze Mimigo Top 50 is ook muziek die Mimigo heel veel gedraaide. Heel veel draaide in de films, om het zomaar even te zeggen. Muziek is om de boel eigenlijk op te vullen. Vandaag, Mothers, Fathers, Sisters and Brothers, oftewel MFSB. Die zijn heel veel gebruikt. In 1974 kwam het album uit. En van dat album gaan we een paar tracks draaien tot besluit van deze Mimigo Top 50. Theosophie, The Sound of Philadelphia ga je horen. Love is the Message. Backstabbers. En als we nog tijd over hebben, van Bittersweet. En Cheaper to Keeper erachteraan. Maar dat denk ik niet. Maar ach, ga gewoon genieten. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Mimigo Top 50. Van welke maand en welk jaar? Ja, dan moet je gewoon afwachten. Ik pak mijn biezen en ga er vandoor. Dag.